0: Ik kan zeggen naar de van een dikke lucaro, hallo.
1: Hallo, ne para la anda, una na ambe gen dele la.
0: Merci mingizo la kwit la sona zoa.
1: Merci wala, don la kwit na koti ele, koti askangba.
0: Oui.
1: Gara Babakar Jibril namba gisindele. Gara Suleiman Babakar namba gisindele. Gana mo Idris Yaya.
0: Merci.
1: Gara jorti askangba komple, askangba tindele komple.
0: Askangba tindele bahara mingi.
1: Askangba. Tana daba Idris Yaya.
0: Merci.